As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

voor terug te dragen, weer en weer van de aarde. Haar naam was Johanna, haar naam was hij, ze was die loste meisje, wat langs die spoor weg bleef. Hij was de sterkste man op de aarde, een legend in die local bar. Zijn naam was Piet, zijn naam was Bra, hij die hart schat voor haar goes, Johanna. En hij zong. Saxaro, Pavel, Boxkit, onder waar die boskoop visies woont. Het schiet om een

maar vir die voor voor zakzadel, babel, bokski, onnebaar die boos wel visies hoor. Schiet om in die hoop op, baas, kipel, maar soek een nieuwe maat vir die voor, porta, ha.

Luister FM. Ons baadjies loop in rigtings waar jy mag dink dat ek van jou vergeet. Waar badtekens gehoorsam word, maar ons steeds ons kansen vat. Dan neem het my weer terug na die kruising van liefde en geluk. By die stopstraat in die draai met een bosie blok.

is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruilen.

0: Jou vrijdag, triple elf, vandaag ons is gehijjack door Cathy en Donovan was sommer saam, want sy kies was Iconopop se klap snap. Cathy at Desmond Wells, dansvloer, liefde, Vanilla Ice se Ice Ice Baby en Early Bee se alle eer gekies. Dit was jou triple elf vir die prachtige vrijdagochtend. Dis 13 minute voor 8. Is amper tyd vir julle verjaarsdagboodskappe, so stuur hulle gerus my deur. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online

0: by JA Floral and CO.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Alway, wat een lekker woord, nee. Vrede met Alway, dit voer het die Outfield met Your Love. So sluit ek je vrijdag af en het is tijd voor mij om jullie te groet. Maar ik los jullie in de handen van JK, wat net die na is met die JKB. Een propvol dag hier op Luister FM, die naweek afskop tussen 12 en 3 met Etienne. Die Big Nick Drive met Big Nick omself. Klankgolf vanavond. Eindelijk Rian is nie hier nie, so dis vrijdag vibes met Chantal Bosch en dan DJ Bjorn wat jy deurvat na middernacht toe. En dit is een lekker vrijdag hier bij jou lekker luisterstasie. Ek hoop jullie het allemaal een wonderlijke naweek. Blijf veilig waar ook al jullie is. En ek vang jullie weer maandag vir die groot pack breakfast.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. Bij EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met een prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellectuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die school uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

Dis handelike goeiemôre, Vrydag die 22ste Mei van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Groot Bek Breakfast. Vang haar natuurlik maandag selle tyd, selle plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JK Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here by 9:30. Wat maak nuus? En ons begin ook dan met jou boodskappe. Dis nou verjaardag boodskappe en alles. Huweliksherdenking by 9:30, 20 voor 10 localist, lekker. Tussen die beste muziek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis toe, good morning, goeiemorgen, Kurt Darren, Love Springs Eternal.

genoeg van. Jij is mak gemak in een gehak. Vergroeten in die pan.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Volg ons op Facebook @Luister FM.

Die klanke van een snotkop met hiekies in hart en bos. Net voor het Rian Benani met vitamine C en Jakkels Vibes met Arnie Jordaan. Ek het plek vir jou by my. Tijd is so 4 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld. Dis die naweek afskop, en jy kan natuurlijk een versoekie deurstuur. Die enetjie vir my deurgekom van Amanda wat sê, goeiemiddag, eet en hoop het gaan goed. Kan jy asseblief my ietsie van Sturgeon speel? Nou, ons allemaal ken die liekie van Sturgeon in een wereld vol biljoene. Ons allemaal het verlief geraak op die liekie, mooiste liekie. En ek het die voorrecht vandag om een nieuwe liekie van Sturgeon vry te stel. Net hier op luisterrewe vir die eerste keer. Die liekie se naam is Baby One Day, deur Sturgeon. En hierdie enetjie is speciaal vir allemaal.

0: is Bliksemstraat, jy is moeilikheid, luister FM, Picnic saam met jou, ons topic, ons praat oor Aqua, Barbie Girl, het in 1997 uitgekom, waar was jy jy gewees, en het jy van die liekie gehou, bykie van een throwback, hy was een massieve treffer gewees, weet jy wat nee, as die liekie vandag moes uitkom, en as TikTok, wat ons nou allemaal, al die video's en die dans, en allemaal wat die lip syncing saam doen, dan kan ek jou sê, die ding so massief gewees het, vir wie jou nie TikTok was daai jare al uit gewees, 1997, dan het elke ander girl en persoon en groep Aqua dans of ietsie gedoen daar, Barbie girl ene. Gaan volg ons, Luister FM daar op TikTok, @Luister FM live, ons gaan nou nie Barbie girl dinge opzet hier, maar as ek so kyk, ek dink ek het gesien ergens op TikTok, was daar video van Etienne en hy die make-up filter aangehaad, ek weet nie, hoekom nie. Hy het een bietjie soos een Barbie girl gelijk. Misschien kan ons omkry om vir ons een Barbie girl TikTok video te maak. Maar gaan volg ons daar. Net hoe gebeur dinge soos dit en dan mis jy uit. @Luister FM live op TikTok. Gaan volg ons daar.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers! Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op sedert 27. Altyd Johan Plammers, bekostigbare prijse, 079-388-2483.
3: Ja, Plammers!
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmorgen, Saterdag 23 Mei, Alival Noord 9-17, 10% reën, Bishu 11-18, Kraddock 10-17, Dispatch 13-19, Oos-London 16-20, Fort Beaufort 9-16, Graaf Reinet 11-17, Gramstad 12-19, Jeffreys Bay 11-21, Mthatha 10-15, 30% reën, Port Alfred 15-19, Port Elizabeth 15-19, Pots and John 17-20, 60% reën, Queenstown 9-17, 10% en Uitenhaag 13-20. Dis jou weer vanmorgen, Saterdag 23 Mei.

0: just getting started.
1: Ah, wat een treffer, we're just getting started. Barbie girl, ik ben om zo'n klophard geklap, waar ook al jij is. Is je Big Nick Drive, je uniek vliegsnee om je draai, kijk ons wat op jouw scherms, klein en groot. Denk jy daaraan om jouw motor te verkoop, ga rechtuit naar webuycars.co.za en krijg binnen minute een aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. We Buy Cars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service. Services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
3: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Imansdorp, Petensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Syndrome en Good Girl en Zaansonnek is by jou. En ek is by jou net hier op die Big Nick Drive tot so net voor 6 en dan kyk jy jou vrijdag aand en saam met Chantal Bosch. Jy weet, saam het gaan lekker wees. Ek het gehoor hier dat jy jouself rarig geniet verlede vrijdag. So het gaan saam met jyself wees. Vanaand Chantal is al reg. Sy sit hier so al klaar en reg gemaak om saam met jou te kyk in jou vrijdag aand. En kom ons gaan speel een bykie hardstaf. Wat denk jy?
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Had jy dit? Ek geef vir jou een woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse

Ellie B met Ben 10. Roy Wissel zei alsjeblieft My Life in Los Del Rio Macarena. Ik onthou om. Eerste keer dat ik hem rarig onthou was met die 1995 World Cup. Ja, het was hier rugby gewen. Toen had ik je geklap, jong. Ek hoop, jy gaan een lieflijke aand verder in een awesome naweek. Weet jy wat gaan klap? Jy en Chantel saam net hier so op die lughoven in die atelier. Sy saam met jou vanaf 6 tot en met so net voor 9 op die vrijdag aand. So ek los vir jou in haar hande en ek speel uit met een lekker treffer in die 90s uit. Het is Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Luister FM weer.
1: Ons kyk en like weer vir môre Saterdag die 23ste Mei, Aliwal Noord 9:16, Bisho 14:22 met 10% reën, Kraddock 12:19 met 30% reën, Oos-London 18:23, Fort Beaufort 11:21, Graaf-Reinet 13:20, Gramstad 14:22, 10% reën, Mthatha 11:22, Port Alfred 17:20 met 10% reën, Port Elizabeth 16:19 met 30% reën, Port St. John 17:25, Queenstown 11:20, Uitenhage en Dispatch 15:21 met 30% reën, en as ons kyk na Jeffreys Bay 11:21 met 3% reën.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: laat my hart nog sing.
1: Ooh, jy lyk so yum-yum. Juanita du Plessis met die yum-yum. Irene Louise van Wyk met stoute vir. En jy en Liani my met door. So ons gesels vanavond, Bikkie. Jy is aangeskakel so met my, Chantal, hier op Klankgolf. Ek keer so met jou tot met net so voor 9. En my vraag vanavond vir jou is, as jy een liekie nou moet sing, wat sal dit wees? Ek glo allemaal het daar een liekie wat vaststeek in hulle koppe, daai wat hulle in die shower, in die kar, as ek karaoke sang. En ek sien die boodskappe stroom deur en ek sê vir julle baie, baie dankie daarvoor. Maar soos een liekie in jou kop vaststeek, het ek vanavond een nieuwe vrystelling van julle. En ek moet vir julle sê, dit is een liekie wat geskryf is deur Weskus Datjes. Absolute fenomenale kunstenaar, komediant, en ek weet nie hoe kom sy hierdie liekie nie self opgeneem het en vir ons gestuur het nie, maar sy het in samenwerking met Quentin Lawrence, een van haar liekies uit haar eie pen uit, Jasmijn en Jy, en julle moet hierdie liekie hoor. Dit is absoluut fantasties. Gesing deur KI, kunstmatige intelligentie, en ek wil dit met julle deel vanavond, laat weet vir my wat dink julle oor hierdie liekie. Quentin Lawrence geskryf deur natuurlik Weskus Datjes met Jasmijn en Jy. Hy klink so.

vanjaar wel toe nou en altyd. Bonnie Tyler net voor het met iets aan haar ek en ons kyk na nog van jou antwoorde. Ons het die vertersjes, jy het hom, dan koekoes het hom, ken jy ongelukkig nie, daar enetjie waarvoor ek gesoek het nie. Dan sê die ene vir my, ek sal eerste die olielamp aansteek, een kers en hout en die koolstoof, vat nie dadelijk nie en dan vlam gaan daar baie keer sommer uit of waai dood. Met die olielamp kan jy goeie lig hê en dan ander twee aansteek. En so gaan hulle vir my aan daar so. Tian sê vir my, ek doen dit elke aand. Ek steek eerst die houtstoofie aan met vlam en hit.

is Christian Visser met Baby Chocolates. Voor het Jennifer Zimmerio met Hart en Siel en Teens Jordaan met Sal Jy Bly. Nou, ek is vir jou gevra uit water liekie kom hierdie lirieke Ain't no using complaining when you got a job to do. Kom ons kyk, baie boodskappe wat hier gekom het, maar ek gaan net so paar lees hier. John, jy het om, dan het ons vermornei, wat ook reg is daar met die antwoord. Zandrey, jy is heeltemal reg, en Alta Bekes, jy het om ook, en Maatchips, sy is 100% in die kol, en ja, lyk my, ja, dis daar wat hier gekom het, so die regte antwoord waarna ek gesoek het, met die lirieke, ain't no using complaining when you got a job to do, kom uit en niks anders uit as Bryan Adams, se Summer of 69. En op daai noot is het tyd vir my en vir jou tot ziens te sê op hierdie vrijdag aand, jylle met ingeskakel blij DJ Bion net hierna, wat weer lekker muziek gaan maak tot en met 12 uur toe. Ek krij jylle weer sondag op die country hardloop, tussen 12 en 3, jy wil dit nie mis nie, ook een lekker onderhoud met ons eie Gerkie op Barrio Pel, so dan krij ek jylle weer. Dankie dat ek saam met jou kon kuier, dankie vir elke liewe boodskap, al die lekker lach vanavond, ek het rarig waar geniet. Tot ons mekaar weer sien, mag jylle een wonderlike en een geseende naweek verder hee. Tot ziens.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastgate Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierdelaan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Maar
1: in ieder geval, als je een lijp hebt, jij niet om.
2: Ja. Nee.
3: Luister online op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.